ze overlegt. Eén er woont op een beun. Du moet toch nog deze kist.

0: na l'avenir. Ik weet het niet. Ik heb, moet ik hier nog maar aan draaien? Zo.
1: Ik ben echt verlicht dat je dat noemt.